0: Irish, close to Fern Fierish. Ach near Huig Sean, go Fern Fierish, is on Wednesday to Huig a man, Margletti, the Gorka Yuga, which the Rastel Shesh would, ach, Hesley, ach, go hide a hind shed chestnut, and I had tied a gospobo one card in the yes and a bath and vertical. Ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd gegeven, ik heb een tijd Ik heb gezien dat ik hier in de kerk ben gegaan. En ik heb in de kerk gegaan. Ik heb in de kerk gegaan. Ik heb in de kerk gegaan. Ik heb in de kerk gegaan. Ik heb in de kerk gegaan. Ik heb in de kerk gegaan. Ik heb in de kerk gegaan. Ik heb in de kerk Ach, wie is het zo aan de hoogte in? Kom in de jas en ik is in de jas en de rij stabber. Door de togen van broek smashen door onder wie daar te komen of les te lezen is. Corona is maar in de ontrijven een vroege. Gewoon maar, ik is wie een zon te lezen. Ik is wie een gerfijnig geer dat je haar beter te lezen. Beter gedoe geen rechtig is je nacht. Kan dood, ik is hij tacht en zo is een keer gedie. Nu is hij die nog post, ik is maar zijn gedoe geen hein is hij beter in de Thompson. Maar wie is hij ben ik is beter misje. Nu dan te beter niet geert, wie leen ik is maar zijn de. Ik is meer nu heel. Geschehener kan dat er wat verteer, wat begin hem er ook leert. Hier is dat wat verteer dat ook er in is. Ja, wie hij nu komt zien dat dat er. Ik is bij wat begin. Ja, maar is kom op. Maar ja, als je naar weer er aan de woorden nog hele. Wie is je gewoon je bouwt alleen hele. Ja, hij werd ik zo. Ik is Joe Daly, zoals we daar zorgen. Niet van. Maar niet zo niet zo waar naar hele. Gaan we bouwt alleen hele. Wie die al jaren.
1: Wie daar geloofd er ge?
0: Als
1: ik eens naar heen en weer naar hand te komen in ien. Kogger viel hem een lager te kijken. Ach, vorig jaar kwam hij de rogen ten zondag. Wie zei dat ze hoe is gaan kijken het handen? Agus gur mag dat is toch groen.
0: Wel wat valt er ook.
1: Agus dat is te jisk internationaal zo. Il radio na gaeltach de rist in ien dem liana o chus er scar na cha gadein.
0: Yeah, gadein.
1: Slong a fóil agus gair maha gata in ien. Fin ien o tuaman son agus e crasís er a ahid an fili agus an sglóid agus an tudur agus an drama dóid chumani larmer in a drama i untach an eich ar ná er chum pontas char cuia vunna sé ach sean o tuam abnach deilis a caliach o madakasa fihi blianu hin nu marsin. Sia hoxe Hochnomat hij verheert gaan heen en is nu, ja, als je vergeet dat lichtend zelo, ja, ze hochnomat hij dier gaan heen, als ze ruimt hoe vader le counter vuurskrie, als ze gaan als sneeuw in de schacht in de schakte, volgrijk pakkoste, 100 miljoen dier euro de hele thorn fem duur, 9 miljoen sonrien verkoste feilje hij vols, 8 master gaan meek voor de hint orde hij ze verkoste, duinedi hele thorne nafel gnobi gekom. Tommy Hollow Scannel, Ohigi Scannel, Malvikir, Runikasud, Agus Nord Arrive, Daro Kinade, Hugeledi, and the Vimi Hollow Rollish, Govil, Winter Scannel, Shanavunahi, Igari Ganaimud.
2: Oh, damn it on Reeve, Stoker Shina on Carol Kuyud Loon, the Tancho, and Mushin Chin Shanaher, Stoker Vim Mungon Show, Agus Dog Shanat, Imushanaher, Agus. Tahan sé nús cúine sa chuí sin. Tahan sé sé le na clínu le blianta blianta fada. Tá sé a gurí lár an 7-8 díag, 8-8 díag a stocha.
3: Sin tamul mór fada ach go háir hi.
2: Da bhíag sais innú á stánin seo trá fadó agus dína bhíag a taistil da bhí át ar cúlan tíin seo le hai kapil cimad bhí át tug bhíad na stables ar go fól. I was the couple Ken and Kangleton Shin, I was Dan O'Clean and Harry here. I was a stalker, nor the Ashton Moore, a father Lydian, because of Nagrav and Tana Rauk, and trusting of Rishik's machine dog, which has been in size, couldn't go over your shoulder, so for door for door.
3: Willen Tradalsen for song, Gimachanacha, Woosard Maratka, stop for, no Gunusar Famer stop, no Wilshishanara.
2: Well, stopping the gafol, Altarsha are gamor on Shensel, Fadonor Vic lads at the moment, heart, treated his stop, August, couple of Jokovelco, August, August of Gunoy and Vinigson. A congregation heart of Fadno, the Ingevin attached to Lord Tomartinish, the hinch of the goal, Maravindish Fado, no ta Kushnilish in ta and Lee, Marha. Tá ni fad nis mô trocht an y bôr yn am ar y fiwg agos ta nis mô yn fechig lim na am ar y fiwg fad o agos y stoc da farsan gwr arig yn sel gyda yn sel y ta gwyng sylat yn o fawn
3: Is toch een rodelle, het haar heel erg blind te begaan. Nu is het nog wel een schacht voor heen en niet eens een einde vreugd aan de koers die trad alles.
2: Wel, niet eens een einde vreugd doen, maar is gewoon al toe de vierke gingen gewoon niet. Als een meisje naast het gevoel, dat een geloorloor die een tweede naast, maar is toch gehaarde trotsori, is toch de eentje lo tactus de preboren, vierkant katten zijn ze als een taal loot en korriboren. Als dat je dat gespint, je kerkjes nog voor je Sjóðu eitthvað sýlja. Agus, rúðinlega stókuð gundirn sér þú gúinu takkri í sráðvali, sjakkis, þú stakkabæli múr, maður við fannar að stoppa. Agus, sér kvísinn, erinn sér, agus talinn sér gafólgum, minn dýni gúal trýd. En stókuð, ekki, þeirra sjaktinni, þú sér þar ungu mög stegpartís, idur sér, nú takkta leið, agus stoppa þess á ungu keilig. Sinn kudinn, sinn sér marr hans sér, sér lata nóf
3: Tána chaint díon talé seachna nós ní seo fógríoch an cháin áisné seo bar miolid an tígtárne tradisiúnta féin dúa náfaile sa láhar bíg dídach na pobanna fluchom más mai leat. Cém rud tígtárne féin dúa sa látáinu van?
2: Well, is stóka áttatá díl dí agus náfaile dúa le cúsi bíg agus gurbé sin an sáis antas a hóringse ar a rennos Það takan þín í stakn svo ungu keil og þín á bíndsir kænt mér og nátt og þín sér takar það svo sjúð og sýl og þín gaminni kunn sér kæst sem vil átna eða tímpli í dyrna fungu nátt kyn og það lúfa átna og það er því sná vel bílana sér hitt sann margum minn bí á jílum þá bort tík þarna stakur tík það er díl kursi díga van sér hann tískan takum sér er Agus is sóca, það þú gæn mæla hann takar þetta dynog dóið hann sinn er eins og mæn. Gurbeir sinn kjáns hann kospóri að við eign vintnurs núr við rýdlar og takkja eftir hann rýldis. Gudur gufæfi takkja eftir þess að hátna nakra við dynog bík, mar hátna við dynog bík er vordur antes núr lauðið hann ráta vett er kursi bík nýr vinn búnt aðstu án þessna hátna nákrið dælal nú dýrn af kúrum nú dýl bík
3: Tá dýni áriði hegis að stókha labís áriði hegis brúk úr pí áriði ná bæk einn trúk að þessna vintnurs ná það hár núri við því srá hík is áttekan gynílinn drálkó þá með fíkhans hómas vám síðs úr svann að bæra Agus mae hefyd eich ffrof hyl, ta ydy'r og y gysest at sôn stig y bwynt hynny fes chol wad ar y chele?
2: Wel, sy'n mar fi'n, dig yn o, cwrdd yma cwant o fwy, agus thag yn ddyn nhw'n cwm bwlad yn y chele, agus gwrbeis yn cymys yn y cosbori a ta, le tig tân y stoc yn gwrdd yn tuas yn ffôl, gwrdd ffeddol ydyn nhw'n tap dawn, cwm bwlad yn y chele, agus mae ysbyn lo piwnt o fe cwn nhw. Dokken de meskule weg, nu dokken de ganve meskule, agus taan roos in aan, agus taan roos in aan, agus roon in je die gan alcohol aan, ag sinne sel maar haasje.
3: Ta gne woer hoosiel te bint is rond choma, maar ta dine bolle in de hele, kainte in de hele, agus gehoide dien we stachen in hele, taan toen schachend, en nu ik nis, na filen toen is toch er die.
2: Is toch gur Mahan rodd e gwrdd fel y dyn i tacr isna te torna agos gan y sart ffôn po chi. Mae'r anach ydys na dyn o fe, anodd y cwrtyn y le, na gymyn sy'n sart agos gyn isna ffôn po chi. No, bint sy'n dweud hwn o'r cael agos bint rodd e'n gawr siwl ar cydwch agos bint sy'n hasbans o'n da'r cael agos cwrdd sy'n leis yn cadr o'r fi'n atra. Ac ar y leid, byddwn i'n cael yn y cael, ac mae'n bwyd sy'n harfod tal ac sy'n lad yn ôl.
3: Is hwnnw pobl e, ac sy'n ni'n argon ti stoch o fech na fynd nyr sain i ddian o'r comwnd y dehetarni. Cyn hym eich di fech o bwnd y tos, stoch o mech tarach y lat o, mech tachlu cael i gael comwnd o'r clasgau a'r rwymys o'r gysgeis gael hyn.
2: Wel, just un sais, deisio fi'n ei ddyn i'r tacht yma, mae fi'n crinwch o ddyn sais, gymynig, creith nid i'r sŵs yn tig tarni agus stóc gur gur sais áit a bhíon a cóchan bead a cur a scúta bhíon

Michael, waar ik ook holmeid in China doos, agus onnau in war, holmeid kast in China. Agus sin oran achas shagomortis holin klisham, simlien nidig nechashe, agus banachtele Michael waar ik ook bij een eekje schule, tasi er triolafied hier garna. Nijeshin, wie moet ik eerst le groepen, o holtis kultari eden, echoes of eren, simlien hawile, agus etrideg, schneed de groepen, hug ai edverka, een vlienchen, agus Er nu bij moeite toest jij er proeven roet, zo nu morgen, agus bij klaarbeel en jenen kieler in veel en het jenen kieler er schachtig ook blien holtes kielteri eren, agus er heet blien RTE le hele, agus bij schijnen klastel beel en jager station zo nu morgen, egis schachtig lag, agus holen moet jenen groepen, maar der me hogaer er werka simlien gavile, agus het drie dag en kielteri vind jenen nul battle, holen moet reda, skandele hier wie, er Gone bail. Shane Keating as Corka at a wee bullin, has Jan Flute, Agasinado expression. Elaine Riley, Hollywood, Ed on Manjo Inchin, Agas by Joseph Keane as Condelisha, Ed Muska Kowal. Roisin Broderick as Ed on the Galiva. Ed on Ganser Teen in Chin, Gassin Chin Nidil, Agus Vici Goleen, Freshen, Claire Heffernan in Chin, Ediblut, Sedavado, Agus Conde Limni, Christine Mulcahy as Limni, Ed Ganser Teen, Agus Edavigil, Ashling Vahan as Corka, Ed Ganser Teen, Agus Vichisha Damsa Freshen, Lorraine McMahon, Edavigil, Agus Edavado, Agus Conde Lua, Agus Emer Toll as Blocklea, Achasach on Clorshach, Agus on Piano, Agus Nianachlop in Blienchin, Damsa vi Thomas O'Shea as Kiri, Sean Hannafin as Kiri Frischen, agus buie Martin Murphy as Longford de Vila Hub, Cunial Suler up Erfad, agus Cunial Colahort, Dow Nichela, agus Drumador Bra, Martin Frischen Erno. Eistur, as Donegal against Linton Nona, agus